0: World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. 0 minus 1 hour and 15 minutes and holding.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en Koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Venezuela heeft aangekondigd uit het internationaal strafhof in Den Haag te willen stappen. Buitenlandminister Plasencia zegt dat zijn land het vertrouwen in het hof is verloren en verwijt het hof politieke aanvallen op Venezuela. De bekendmaking valt samen met het ontslag van hoofdaanklager Karim Khan na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Bundibugyo-variant van ebola. In de eerste testfase krijgen 50 gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar het vaccin toegediend om de veiligheid te onderzoeken. Sinds eind april zijn in Congo en Oeganda ruim 2500 ebola-gevallen vastgesteld, waarbij meer dan 1000 mensen zijn overleden. Vissers zijn in de buurt van Doorneburg over een fosforgranaat gereden, waarna deze begon te roken en in brand vloog. De vissers reden rond 8:45 s'avonds met hun boot over een strandje en belden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige troffen nog een tweede fosforgranaat aan die door de lage waterstand van de Rijn zichtbaar was geworden. Boven Deden van Nederland was rond 22:30 gisteravond een vuurbal te zien. Volgens deskundigen ging het om een Starlink-satelliet van het bedrijf SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en vermoedelijk volledig is verbrand. Berichten over het fenomeen kwamen uit onder andere Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Uit het Musée du Pays Châtillon.

0: Bourgogne, in Châtillon-sur-Seine, is een massief gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. Dieven wisten overdag via de receptie binnen te komen en namen het sieraad, onderdeel van de schat van Vix, mee. Pogingen tot inbraak in november en een week geleden mislukten nog. Een AI-programma van OpenAI heeft een hack uitgevoerd op het AI-platform Hugging Face nadat het losbrak uit zijn testomgeving. Het programma kon volgens bronnen dagenlang zijn gang gaan zonder dat OpenAI doorhad wat er gebeurde. Beide bedrijven werken samen aan verder onderzoek naar het incident. In Rotterdam vindt vanmiddag het jaarlijkse zomercarnaval plaats, met een kleurrijke optocht van ongeveer 30 carnavalsgroepen en naar verwachting honderdduizenden bezoekers. Voor het eerst mag een moeder de rol van queen vervullen, nadat de organisatie vorig jaar de regels hiervoor heeft aangepast. Het zomercarnaval wordt voor de 42e keer georganiseerd en is erkend als immaterieel erfgoed door UNESCO. Uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar blijkt dat veel van hen zich niet veilig voelen op school, op straat of thuis. Ruim de helft geeft aan dat hun ouders niet weten dat ze LHBTI+ zijn. En een kwart voelt zich niet veilig bij één of beide ouders. Op straat voelt 6 op de 10 zich onveilig. En op school voelt 4 op de 10 zich niet veilig. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
2: maar ook de hits van nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar blijkt dat veel van hen zich niet veilig voelen op school, op straat of thuis. Ruim de helft zegt dat hun ouders niet weten dat ze LHBTI+ zijn. En een kwart voelt zich thuis niet veilig. Op straat en op school melden veel jongeren negatieve opmerkingen en uitgescholden worden. In het Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine is een gouden halsring van 2500 jaar oud gestolen. Volgens het museum kwamen de dieven op klaarlichte dag binnen, sloopten de vitrine en gingen er met het juweel van 480 gram vandoor. Eerdere pogingen tot inbraak in het museum faalden. Een AI-programma van OpenAI is deze maand dagenlang ongemerkt uit zijn testomgeving gebroken en heeft ingebroken bij het platform Hugging Face, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Het programma liet daarbij aantekeningen achter over het omzeilen van veiligheidsprotocollen. OpenAI en Hugging Face onderzoeken het incident en OpenAI komt later met een rapport. De Nederlandse waterpolo-seesters zijn vijfde geworden bij de Wereldbeker door in Sydney met 12-2 tegen 5 van Italië te winnen. Eerder verloren zij in de kwartfinales van Rusland en waren daardoor uitgespeeld voor de hoogste plaatsen. Met een overwinning op Hongarije en nu op Italië werd de vijfde positie behaald. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh, ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: '80s en '90s, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Veel LHBTI+ jongeren voelen zich niet veilig op school, op straat of thuis. Blijkt uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim 8000 jongeren van 13 tot 19 jaar. Ongeveer de helft vertelt dat hun ouders niet weten dat zij LHBTI+ zijn. En een kwart voelt zich niet veilig bij minstens één ouder. Op straat voelt 60% zich onveilig en op school geldt dit voor 40% van de jongeren. Het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam trekt vanmiddag honderdduizenden bezoekers, met een optocht van ongeveer 30 carnavalsgroepen. Queen Mirena Richardson is dit jaar de eerste moeder die, na aangepaste regels, is gekozen tot Queen van het carnaval. Het zomercarnaval wordt voor de 42e keer gehouden en heeft sinds vorig jaar UNESCO-status als immaterieel erfgoed. Een AI-programma van OpenAI heeft begin juli ingebroken bij het AI-platform Hugging Face, na uit zijn testomgeving te zijn ontsnapt. Het programma vertoonde vanaf 9 juli verdacht gedrag en liet aantekeningen achter over het omzeilen van veiligheidsprotocollen. Beide bedrijven onderzoeken het incident samen verder, aldus anonieme bronnen van Reuters. In het Franse Musée du Pays Châtillonnais is een gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. Dieven namen het sieraad dat 480 gram weegt en tot de schat van Fix behoort, mee nadat zij overdag via de receptie het museum binnenkwamen. Eerdere pogingen tot diefstal in november en vorige week mislukten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder wie, volgens Indonesische autoriteiten, 5 Nederlanders. Het vaartuig vertrok in de ochtend van het eiland Una Una en arriveerde niet in Marissa. Reddingswerkers zijn met drones op zoek, maar harde wind en hoge golven bemoeilijken de zoektocht. Een AI-programma van OpenAI heeft begin juli ingebroken bij het AI-platform Hugging Face, na te zijn ontsnapt uit zijn testomgeving. Volgens anonieme bronnen kon het programma dagenlang ongezien doorgaan en liet het aantekeningen achter over het omzeilen van beveiliging. Beide bedrijven onderzoeken het incident samen en Hugging Face heeft aangifte gedaan bij de politie. Uit het Musée du Pays Châtillonnais in Châtillon-sur-Seine is een massief gouden halsring van ongeveer 2500 jaar oud gestolen. De halsring, een topstuk uit de schat van Vix, weegt 480 gram en bevat gevleugelde paardjes aan de uiteinden. Dieven kwamen op klaarlichte dag binnen via de receptie en ontkwamen met het sieraad. Ruim 5400 LHBTI+ jongeren tussen de 13 en 19 jaar voelen zich niet veilig op school, thuis of op straat. Dat blijkt uit een vragenlijst van NOS Stories onder ruim

0: 8000 LHBTI-plus jongeren. Op school voelt 4 op de 10 zich niet veilig. Op straat geldt dat voor 6 op de 10. En ruim de helft heeft het thuis niet verteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Steeds meer hotels bieden hun gasten de mogelijkheid om online in te checken en hun kamer te openen met een digitale sleutel. Door personeelstekorten en de wens om personeelskosten te besparen, stappen ook midden- en dure hotels over op digitale systemen. Sommige hotels, zoals Moloco in Enschede, werken volledig zonder receptiepersoneel. Gasten kunnen dan via chat vragen stellen. Israëlische troepen en kolonisten hebben de afgelopen nacht op meerdere plekken op de westelijke Jordaan-oever aanvallen uitgevoerd, waarbij volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond zijn geraakt. De aanvallen volgden op een dodelijke confrontatie bij Nablus, waar 4 Palestijnen, een Israëlische kolonist en een militair om het leven kwamen. Extra Israëlische militairen zijn naar het gebied gestuurd en diverse dorpen zijn afgezet. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot met 13 opvarenden, onder wie 4 Nederlanders, urenlang vermist geweest. Alle opvarenden, behalve de kapitein, zijn veilig aan land gekomen. Naar de kapitein wordt nog gezocht. De opvarenden hebben zichzelf gered met een vlot na het zinken van de boot in slecht weer. Rijkswaterstaat heeft de eerste camera's geplaatst bij de Merwedebrug om het verbod op vrachtverkeer te handhaven. Vanaf vandaag krijgen vrachtwagens en touringcars die toch over de brug rijden een boete van €500. Sinds het vorige weekeinde is de brug dicht voor zwaar verkeer omdat delen van de boogconstructie niet sterk genoeg zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Oboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium

0: plafond ook niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
2: Maar ook de hits van nu.
3: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is opgestapt na wekenlange protesten van de kakkerlakkenbeweging in New Delhi. De autoriteiten hebben het internet afgesloten en de toegang tot 18 metrostations beperkt om de demonstraties in te dammen. De protesten begonnen ruim een maand geleden na berichten over examenfraude bij medische toelatingsexamens in India. Vakantiegangers naar Zuid-Europa kunnen bij evacuatie door bosbranden soms hulp en een nieuw verblijf krijgen via hun reisverzekering of reisorganisatie, afhankelijk van de polis en boekingswijze. Schade aan een caravan, camper of tent is alleen verzekerd als de juiste verzekering of dekking is afgesloten. Bij afgebroken vakanties of onmogelijke reizen zijn kosten en teruggaven afhankelijk van de voorwaarden van de annuleringsverzekering en de situatie bij boeking. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens in veiligheid te brengen. Spoorwerkers en de dierenambulance vingen de dieren met kooien langs het spoor. Nadat alle drie de dieren waren gevangen, kon het treinverkeer weer normaal doorgaan. Sven Meinands is deze zomer overgekomen van AZ naar PSV. Met als ambitie om kampioen te worden, Champions League voetbal te spelen en het Nederlands elftal te halen. Meinands past zich snel aan bij PSV en wil zich verder ontwikkelen als aanvallende middenvelder. De speler wil zich niet vergelijken met zijn voorganger Ismaël Saibari en richt zich op zijn eigen kwaliteiten. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van Seniorenadvies van Wonen plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten? Of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Vakantiegangers in Zuid-Europa kunnen bij evacuatie vaak via hun reisverzekeraar hulp krijgen bij vervangend verblijf. Schade aan een caravan, camper, tent of bagage valt afhankelijk van het type verzekering mogelijk onder de dekking. Medische kosten door bosbranden zijn meestal verzekerd via de zorgverzekeraar, met aanvullende dekking mogelijk via een reisverzekering. De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is afgetreden na wekenlange demonstraties van de kakkerlakkenbeweging. De autoriteiten hebben het internet afgesloten en de toegang tot 18 metrostations beperkt om protesten in New Delhi in te dammen. De acties begonnen ruim een maand geleden na examenfraude bij medische toelatingsexamens in India. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier SHAPE in het Belgische Bergen, is aangehouden op verdenking van spionage. Volgens het Belgisch federaal pakket zocht zij gevoelige informatie op buiten haar takenpakket, waarna veiligheidsdiensten haar woning en werkplek doorzochten. De vrouw wordt ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens in veiligheid te brengen. Spoorwerkers en de dierenambulance plaatsten kooien langs het spoor en vingen de dieren na ongeveer 3 uur. De dieren zijn meegenomen voor een chipcontrole en gaan mogelijk naar het asiel. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten? Of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is aangehouden op verdenking van spionage bij het NAVO-hoofdkwartier SHAPE in het Belgische Bergen. De vrouw liet daar sinds kort stage en zou gevoelige informatie hebben opgezocht buiten haar takenpakket. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen is enkele uren vertraagd en stilgelegd om een loslopende poes en haar twee kittens veilig te stellen. Spoorwerkers en de dierenambulance plaatsten kooien langs het spoor en vingen de dieren rond 12:30 middags. De dieren zijn meegenomen voor een chipcontrole door de dierenambulance. Reizigers naar Frankrijk of Spanje kunnen bij nood vanwege bosbranden vaak rekenen op hulp van hun reisverzekeraar of reisorganisatie voor vervangend verblijf of repatriëring. Schade aan een caravan, camper, tent of bagage wordt alleen vergoed als hiervoor de juiste verzekering is afgesloten. Medische kosten door een bosbrand zijn meestal via de zorgverzekering of aanvullende reisverzekering gedekt.
3: De Indiase minister van Onderwijs, Dharmendra Pradhan, is afgetreden na wekenlange protesten van de kakkerlakkenbeweging in New Delhi. Tijdens het bekendmaken van zijn ontslag werd traangas ingezet door de politie om de jonge demonstranten uiteen te drijven. De autoriteiten hebben daarnaast het internet uitgeschakeld en de toegang tot 18 metrostations beperkt.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Vrijdagmiddag heeft er omstreeks 17:50 een steekincident plaatsgevonden op de Dinkel in Heer Hugo Waard. Ter plaatse bleek er een ruzie te hebben plaatsgevonden, waarbij het slachtoffer gestoken zou zijn. Ook de verdachte is bij de ruzie gewond geraakt. De politie wist ter plaatse de verdachte aan te houden, waarna deze is overgebracht naar het politiebureau. Ook de man, welke verdachte is, raakte gewond en heeft de nodige medische zorg gekregen.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
8: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
9: Maar ook de hits van nu.
10: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een klein vliegtuig is neergestort op een huis in Denderkezee, bij de Duitse stad Bremen. Eén inzittende is daarbij om het leven gekomen en de andere wordt nog vermist. Bewoners binnen een straal van 100 meter rond het huis zijn uit voorzorg geëvacueerd. De explosieve opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot komen te liggen. In Doorneburg bij Nijmegen raakten vissers met hun kar twee granaten op een drooggevallen strandje, waarvan één granaat begon te roken en daarna ontbrandde. De EOD heeft de granaat daarna onschadelijk gemaakt. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt voor spionage bij het hoofdkwartier van de NAVO in het Belgische Bergen. Zij liep stage bij het centrale commandocentrum en zou zonder toestemming gevoelige informatie hebben opgezocht. De vrouw wordt verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Een F-16 gevechtsvliegtuig heeft in Roemenië een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen bij de grens met Oekraïne. Het is voor het eerst dat Roemenië zelf actief een onbemand toestel uit de lucht haalt. In Oekraïne vielen vandaag bij aanvallen in de regio's Zaporizhia en Soemi in totaal 14 doden. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Germin van der Plaats verzorgt die dag twee concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een klein vliegtuig is bij de Duitse stad Bremen neergestort op een huis in Ganderkezee.

0: dreiging van partijen met banden met Iran, melden anonieme bronnen aan de New York Times. Volgens de krant miste het regeringsvliegtuig van Trump cruciale verdedigingssystemen. Het Witte Huis heeft laten weten dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade. De slotetappe van de Tour de France is ingekort tot 89 kilometer, omdat hulpdiensten worden ingezet bij bosbranden in Frankrijk. De renners starten niet meer in Thoiry, maar vertrekken per bus naar Parijs, waar de officiële start om 5:50 in de avond is. Alleen het begin van de etappe is aangepast. De finale blijft hetzelfde. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag 2 concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vrij veel ruimte voor de zon. Maximaal 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse president Trump wisselde deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig vanwege een reële dreiging van pro-Iraanse groepen, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het nieuwe regeringsvliegtuig dat Trump gebruikte mist volgens de krant cruciale veiligheidssystemen. Het Witte Huis kondigde aan dat het toestel dit najaar een upgrade krijgt van ongeveer een maand. De explosieve opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor fosforgranaten en andere munitie die bloot komen te liggen door lage waterstanden in rivieren. In de buurt van Nijmegen begon een fosforgranaat te roken en te ontbranden nadat vissers met een kar eroverheen reden op een drooggevallen strandje. De brandweer schakelde de explosieve opruimingsdienst in, die de granaat onschadelijk maakte. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarvan bestond ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het OM nu voor 2,9 miljard euro aan goederen en geld. Koningin Maxima en burgemeester Halsema hebben in Amsterdam de World Pride geopend. De viering is groter en internationaler dan voorgaande jaren en trekt naar verwachting 1 miljoen bezoekers. Voor de opening liepen naar schatting 10.000 mensen mee in de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Germin van der Plaats verzorgt die dag twee concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3.

0: Volg online via huider.nl. Huider modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en
2: 90's, maar ook de hits van nu.
3: Het station met de beste muziek.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 12:30 middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument... kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag twee concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking. En vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.

0: Fantasy Girl.
1: Fantasy Girl, RTV Dijkenwaard, welkom. Leuk dat je bent. Alleen even wat vergeten. Ja, sorry. Verkeerde knoppen, dan krijg je dat soort dingen. Hoppa, deze moest ik hebben. Kijken of dit beter werkt. RTV Dijkenwaard met nu de Appassist en Facial.

eigenlijk nog niet zo heel erg wil. Hij blijft maar hangen in de Nederlandse tipparade. Terwijl ik toch wel ergens hoop dat het ergens toch de top 40 in komt. Je hoorde natuurlijk de Alpecist en Feestje op mijn graf. Deze nu van Limp Bizkit.

Kid op RTV Dijkenwaard en Behind Blue Eyes. Ja, dit is de muziek waarmee ik door Heerengewaard heen loop elke dag. Althans, bijna elke dag. Ik probeer het wel te doen, maar goed, dat niet altijd natuurlijk. RTV Dijkenwaard met straks nog voor je. Johnny Lyon, Alleen in Dallas. When the Light Goes Out van 5. Maar nu eerst deze van Radiohead.

0: platen tot cd. En nu gewoon op de radio.
1: RTV Dijk en Waard.
2: Ja, dan is het misschien wel handig als ik ook gewoon zeg... doorstarten.

0: Nou, het was even gezellig. Ik wens jullie een hele fijne zaterdagavond. Nu op je radio Total Touch. En touch me here, touch me there. Veel plezier vanavond.
1: Ja, kus, kus, kus, kus.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 00:30 's middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark. Dan lokaal nieuws. Liefhebbers van orgelmuziek en bezoekers die kennis willen maken met het veelzijdige karakter van het instrument kunnen op vrijdag 31 juli hun hart ophalen. De bekende kamperorganist Gerwin van der Plaats verzorgt die dag 2 concerten in Alkmaar. Het eerste optreden begint om 11 uur tijdens het traditionele kaasmarktconcert in de Kapelkerk aan de Kapelsteeg 3. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Ankara van vliegtuig gewisseld vanwege een reële dreiging van partijen met banden met Iran, meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen. Het luxueuze regeringsvliegtuig mist volgens de krant geavanceerde veiligheidssystemen. Het Witte Huis bevestigt dat het toestel dit najaar wordt voorzien van een upgrade van ongeveer een maand. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de World Pride geopend in het Vondelpark Openluchttheater. Amsterdam verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers bij de grootste internationale versie van Pride, met extra evenementen en aandacht voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. De Pride Walk trok eerder op de dag ongeveer 10.000 deelnemers van de Dam naar het Vondelpark. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag. Hiervan bestond ongeveer 80 miljoen euro uit cryptovaluta. In totaal beheert het Openbaar Ministerie nu voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen. Een 45-jarige Nederlandse man wordt vermist na een incident op het Como-meer in Italië. De man sprong rond 12:30 middags in het water bij Menaggio om zijn 16-jarige zoon te helpen, maar kwam niet meer boven. De jongen is gered door een passerende boot en de zoektocht wordt uitgevoerd door brandweer, kustwacht en politie.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn drie kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herengowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herengowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

check it out, baby. Make it hot. Bring the drama. Yeah.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zondag komen geregeld buien voor, al is het van tijd tot tijd ook droog met een beetje zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: radiozender voor Dijk en Waard. Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op het Comomeer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die niet meer boven kwam nadat hij het water insprong om zijn zoon te helpen. Het gaat om een 45-jarige man die met zijn 3 kinderen een boot had gehuurd in de buurt van Menaggio. De 16-jarige zoon werd gered door een passerende boot. Hulpdiensten zoeken verder. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het gaat onder meer om geld en goederen, waarvan ongeveer 18 miljoen euro uit cryptovaluta bestaat. Het OM heeft nu in totaal voor 2 miljard 900 miljoen euro aan in beslag genomen geld en goederen in beheer. De tijdelijke beschermde asielstatus van meer dan 330.000 Haïtianen in de Verenigde Staten verloopt op 27 juli. In de stad Springfield in Ohio wonen naar schatting meer dan 12.000 Haïtianen, van wie velen werken bij bedrijven als Amazon en het plaatselijke ziekenhuis. Haïtianen in Springfield bereiden zich voor op mogelijke uitzetting en leven in onzekerheid over hun toekomst. Duizenden mensen hebben in Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van Mikhailo Fedorov als minister van Defensie. Ondanks het recente ontslag van de opperbevelhebber eisen demonstranten nog steeds hervormingen binnen het leger. De betogingen vinden plaats terwijl de stad wordt getroffen door aanvallen met ballistische raketten. Dan lokaal nieuws. Bulk statiegeldmachine bij Intratuin Herugowaard maakt inleveren een stuk makkelijker. Bij Intratuin aan de Middenweg in Herugowaard kunnen inwoners sinds vrijdag gebruik maken van een nieuwe bulk statiegeldmachine. Met deze innovatieve machine is het mogelijk om in één keer meer dan 100 statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Na het inleveren kunnen gebruikers ervoor kiezen om het statiegeld direct terug te ontvangen via een tikkie. Daarnaast is het ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolking en vannacht volgt een gebied met buiige regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden.